0: Patrick Hayworth on Kafifi FM Breakfast.
1: Only at Kafifi FM 97.2,
0: where it all began.
2: Hello, how much you want?
3: Come. Hoe gaan het met bro? En moet niet met mijn vrouw hoe dit met mij gaan nie. Wat is die weeg en die geen werk op die nerves?
2: Zij die het problems met die verkeerde mens. Ik sta hier voor de policeman.
3: Sta hier voor de policeman? Zij kan niet eens mensen arresten.
2: Als je wat die vries, you have the silence to remind the right. Zien jij?
3: Ah, moet ik spelen bro. Mijn meisje kan wat daar voor mij keeg. I want to give her the world.
2: Give her the world? So say aangaan for this reflection.
3: Yeah, I'm going to make a dag of her. What have my meisie for you gemaakt? She's so kind, zachtmoedig.
2: She's so kort. And if she's haren kan, staan ze op haar toebende.
3: Okay, drop it, drop it.
4: Stay tuned to Kofifi FM 97.2, where it all began.
5: I've heard it all before. Love is a two-way street. You have to give something